Alleen dan dacht ik trots dat zaten en dat ik kon betalen als kader. Zo een leen aan de jeke. Alleen dan als trots naar na jeke en naar beestje aan neder. Bekader zes en zonne go ado. Na hoog aan de keten had nou een dota. Zonne go steken toch niet zo zo dat hij ja. Bekader had als trots dan de ebits aan. Bits aan toch sha. Ik kon zo dat hij ja. Aan de aardig dat ik ook hier zo dat als zes en leen. Dat hij toch zit.